0: na 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Workshop voor het nieuws op Van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dingspelo is PFAS in het riool terechtgekomen.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Die piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dingspelo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud, oud, oud, maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

Dat is allemaal onder het motto beloften maar schuld. Luisteraars, hartelijk welkom. En we zijn weer toe aan een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70, uit de jaren 80. En het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. En we begonnen met The Shoes met Na Na Na. Ja, die kon ik de vorige keer niet helemaal draaien in de show. Dus ik had beloofd om deze de volgende keer helemaal te draaien. Dus daarom aan het begin van de aflevering van de Gouden Oude Show. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf, een sureshot, een treitenschijf, een satellietschijf, een hit maken. We weten het nog niet, dat doen we verderop in de show wel. De muziek is van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Laten we beginnen met de Bee Gees.

trouwens nog een hele mooie, of niet zoals deze van de Bee Gees hier in de show. Met de Massachusetts. Over mooie platen gesproken. Wat dacht je van de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco?

vind het een mooie plaat. Is het een hele gouden oude hit of niet? Soms deze uit 1967 van The Flower Pot Man. Met Let's Go to San Francisco. Ah, kriskras door elkaar heen, hè, de jaren 60, 70 en 80. George Baker.

originele vinyl. Ze smaken, smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

0: de allerlaatste nummer 1 die toen de tijd op 31 augustus 1974 in de Veronica Top 40 ging van George McRae. Met Rock Your Baby. De muziek, heerlijke muziek uit de jaren 60 op dit moment, die is Frans Kassenburg.
1: De

0: zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: 1968.

0: is een leuke grammofoonplaat. Ja, wel de microfoon openzetten, de graaf, want anders ben je niet zo goed te verstaan. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ofwel, natuurlijk. Paradise Lost was een keer van de formatie Hurt.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, dan wil je gaan praten en heb je de microfoon niet opengezet. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst even een lekkere disco knalplaat van Patricia Pai.

toch een mooie plaat of niet? Soms deze van de dame van Patricia Pai. Met Someday, Someday My Prince Will Come. Aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.

Het was toen de tijd een hitmaker op Mi Amigo Internationaal. Vanaf het zinschip De Magdalena op 272. Met de groetjes altijd aan Wim de Groot, die toen de tijd aan boord zat van dat zinschip. 8 juli 1979, de hitmaker op Mi Amigo LBS met LBS.

de formatie LBS, Lucas, Bianca en Stella. Oftewel liefde, broederschap en samen zijn. Dat werd er toen een tijd ook van gemaakt. Hè? Toen een tijd een hit maken op Miamigo Internationaal. Op 8 juli van het jaar 1979 alweer. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen plegen. Nou, als dit niet een Amazing Blair plaat is, dan weet ik het ook niet meer. Hier is Charlie Ritz.

Er gaat toch helemaal niks verloren aan glans, aan die mooie muziek uit de jaren 60, of niet soms? Deze van Andy Kim, met Baby I Love You. Zullen we een heerlijke tempoplaat draaien? Dat we een beetje snelheid in de show houden, doen we dat met Jack Jersey.

0: Dat is toch een leuke plaat, of niet? Soms 1974 om precies te zijn. Ik heb het over Jack Jersey met Papa. Papa was een poor man.
1: Papa was een poor man. Papa was een poor, poor, poor, poor. Het echte, originele vinyl. Ze smaken, ze maken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De
0: Gouden Oude
1: Show.
0: Dat is inderdaad waar, de Gouden Oude Show. Daar luister je op dit moment naar. De kerkklokken erbij. Eerst of Matthew Lemming met Father John.

vind het wel een leuke plaats, moet ik zeggen. Vader John van Lemming. Zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal? Ach, waarom ook niet? Laten we lekker mee gaan zingen in de taal die we allemaal kunnen verstaan en mee kunnen zingen. Nou, zoals deze uit de jaren 70 met de dametje van Oma Arie. Ik heb het over Connie van der Bos met 3 zomers lang.

de drie zomers lang natuurlijk van Conny van der Bos. We gaan boodschappen doen. Tenminste, dat is dit clipje ook van bekend. Maar het was toch een grote, dikke hit. Het is nog steeds een dikke hit, moet ik zeggen. Van de Joyce Baker Selection. Alweer de tweede keer in de show nu. Met de Little Green Bag.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, waarom niet soms? Regen van de Belgische dame Pelle Perez. Ja. De boom, boom, boom. Nog veel meer heerlijke muziek. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met Juan Bastos. Hier is hij met de Loop Die Love.

zo. We zijn er hartstikke moe van de Loop Die Love. Dat was er een van Juan Bastos. Het is ook zo mooi, of niet? Soms het tweede gedeelte van de show met de zombies.

0: luisteren naar een plaat die je niet zo vaak hoort. En daarom is de Gouden Oude Show ervoor voor dit soort muziek is. Het tweede gedeelte van het programma. Laten we een disco knalplaat doen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Wij gaan terug naar het jaar 1978 alweer. Hier zijn de Players Association met Turn the Music Up.

blijft toch een geweldige disco-plaat of niets om deze. En dan de Players Association hier in de show. Met Turn the Music Up. Het was het jaar 1978. We doen er nog één uit de jaren 70. Hier zijn Bolland en Bolland met Time of Your Life.

Dat is toch een heerlijke plaat uit het jaar 1975 hier in de Gouden Oude Show. Studio 2, als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Ja, ik zal nog even de moeten doen met ondergetekende Joop de Graaf. Maar wat een mooi of niet soms, hè. Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel 1975. Dit komt uit 1976.

0: blijft toch een prachtige plaat. Het is een schitterende plaat, moet ik zeggen. Deze van Chicago met If You Leave Me Now.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Ja, dat betekent dat we een Duitse muziekje gaan draaien. Hier is Freddy Breck met Heili en Hallo.

dat is zijn doel, dat is zijn doel. Daar zingt hij over. Hè? Freddy Brek was dit met Harley en Hilo. Leuk is die, hè? Ja. De man van de rode rozen. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte van die gouden oude show. Met deze van Apple.

0: wat een hits heeft deze dame gemaakt. Hè? Toen de tijd in de jaren 70, begin jaren 80. Denis. Ook zo'n leuk of niet. Dit was The Island of Lost Soul. We gaan naar 1964, dames en heren. Daar vinden wij Manfred Mann.
1: There she was.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: was een opname van met net gaat doen wat Diddy. Ja, ik heb een verkeerde hoesje voor mijn snuffer liggen. Die was natuurlijk Bonnie Tyler met Last in Friends. Eens even kijken op onze studioklok. We houden nog wel tijd voor een paar plaatjes om te draaien, zoals deze hier is Baccara met Parlez voor Français.
1: See? Tell me all about it. Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance? Oh,

was leuk. De dames van gisteren, I Can Boogie. Ik heb het natuurlijk over de formatie. De damesformatie Baccarat met Parlez Vous Français. Er is ook zo'n heerlijke plaat van Nissan Smokey Robinson. En de Miracles natuurlijk met The Tears of a Clown.

0: helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van de Beach Boys met Tears, Tears in the Morning.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

was dan de laatste plaat in de aflevering van de Gouden Oude Show. Yesterday Me, Yesterday You en Yesterday natuurlijk een van Stevie Wonder. Dan komen we weer voor het luisteren naar het programma. Het is weer snel gegaan, het is weer omgevlogen. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? Ja, dat is natuurlijk de hamvraag, hè. Goedemiddag, alle luisteraars via DAB+, Middengolf en online. En ook Aafke Postma, Richard de Vries, Johan de Graaf, Willem Keekstra en Jan Oosterveen.

prachtig nummer van Rob de Nijs, Zonder Jou. En ik heb gisteren te laat naar de mail gekeken, na 1:30 niet meer. Maar er kwam nog een mail binnen van Aafke Postma. En die lees ik nu voor. Dick, zit weer heerlijk te genieten van je programma. Zou graag het plaatje Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire willen aanvragen voor Dickie Denkes, die donderdag jarig is. Vindt het zelf ook een geweldig nummer, maar vindt toch de Unsaid Melody van de Righteous Brothers het mooist. Groetjes van Aafke. En ook van deze kant, Dickie alvast gefeliciteerd.

ja, zo'n beetje de beste gitarist ter wereld. Eric Clapton, After Midnight. En Annelies bracht net weer lekkere boterhammen. En zoals gewoonlijk wens ik iedereen dan weer een smakelijk eten.

Beste platenvrienden, goedemorgen. Zo begon Frans Nienhuis altijd met zijn programma Men Vraagt en Wij Draaien. De laatste jaren op zondagochtend om 9 uur op Veronica vanaf de Noordenij. En dit was zijn begintune. En dat waren natuurlijk de Ray Conniff Singers. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Wall of Sound van Phil Spector. Die was de producer van dit nummer, The Crystals, Danny Kissed Me. En ik was helemaal flabbergasted toen ik het voor het eerst hoorde. En dat was bij Pick of the Pops van Alan Freeman.

vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Ja, Stef Bos, nummer 1991, papa. Ik kan me daar wel grotendeels in herkennen.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offlinga.

ABBA met Super Trooper. En als u denkt, wat is dat nou weer? Dat zijn die grote schijnwerpers bovenin zo'n zaal die naar beneden schijnen. Goedemiddag, Theo van Steenbergen, Theo Elschot, Ed Agro, Jannes Punter en Jan Brandenburg.

Ik weet niet of hij het geschreven heeft of alleen maar vertaald. In ieder geval een prachtig nummer van Pierre Kaatner, vader Abraham. Het kleine café aan de haven. En hier zijn Spooky en Sue.

Ja, ik was even te laat, maar dat was natuurlijk Vicky Leandros. En ik wil even vertellen dat morgen is er weer Joustermarkt. Een hele grote braderie in de hoofdstraat van Joure. En daarnaast ook nog een hele mooie grote beurs. En het is altijd de vierde donderdag van september. Ik ga er uiteraard ook heen. En ik hoor alleen maar Fries op straat. En Annelies dacht dat ze in het buitenland was. Maar dat is gewoon in Friesland zo. Daar praat je Fries. Dus morgen ga ik weer even naar de Joustermarkt. De hele dag in Joure.

Bodo en de Groot, Tante Julia. En dit was het alweer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 km afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1993.
2: Na een rustperiode waarin hij in 4 jaar geen nieuw album uitbrengt, komt Billy Joel met het album River of Dreams. Daarvan wordt de gelijknamige single getrokken. Na de release van het album volgt een tournee waarbij Joel ook Nederland bezoekt. Na 30 jaar in de muziek is de pianoman nog steeds populair bij een breed publiek. Hij heeft wereldwijd maar liefst meer dan 100 miljoen albums verkocht. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 5.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1993.
2: Oleta Adams is een domineesdochter. Het is dus niet zo gek dat haar nummers ook naar geloof refereren. Window of Hope is daar een voorbeeld van, al wordt het er niet te dik bovenop gelegd. Deze single is te vinden op Adams' album Evolution. Hoogste positie in de top 40 was nummer 18.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1993.
2: In het VARA-televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw vertelde René Klein over zijn diagnose, de ziekte AIDS. Door het openhartige gesprek over zijn leven, het virus en uiteindelijk zijn dood, met onder meer zijn vrienden en zijn vader in de zaal, won deze aflevering meerdere prijzen. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 1.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1993.
2: Runaway Train is een nummer van Soul Asylum en is een track van het zesde studioalbum Grave Dancers Union. Ruim een half jaar later wordt het nummer als vierde single van de plaat uitgebracht en wordt een grote hit in zowel thuisland Amerika als Canada. Nog weer een jaar later wordt Runaway Train bekroond met een Grammy Award in de categorie Best Rock Song. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

beetje teeny bopper muziek aan het begin van het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Het was de groep Racy en Lay All Your Love on Me. Nou, hoe je dat moet doen, ik heb geen enkel idee, vrienden, maar laten we maar zo uitnemen tot het uit het goede hart komt. Hartelijk welkom nogmaals dus bij het programma. Wat hebben we in dit uur zitten? We hebben de radio's. We hebben Drive die Deutsche onder andere in het programma zitten. We hebben wat Franstalige muziek voor je uitgezocht. En de tweede in het programma, dat is Franstalig. Ja, dat is niemand anders dan Gilbert Bécaud. Met een van zijn grootste hits. Le bon temps, c'est la rose.

0: muziek van Simply Red. Getiteld Jerry Go. En wat minder een grote hit van deze formatie. Maar ook dat draaien we natuurlijk in het programma Music and Memories. Vertel je al straks dat we Drivey Deutscher hebben. Die kennen we van Marmelstein und Eisenbrich. Als ik het helemaal goed uit het blote hoofd zeg. Maar we draaien daar een hele andere track van. Maar zover is het nog niet. Even een kikkertje wegwerken. En even een bakje koffie er natuurlijk bij pakken. We zijn weer toegekomen aan een klassieker uit de 60's. Hele vroege 60's volgens mij. Ergens begin van de jaren 60.
1: Goud, gezellig, oud.
0: The Sensations en Let Me In.

plaats moet je beter een stukje geschiedenis weten. Dan zul je een beetje begrijpen dat de plaat een beetje een boodschap was na de dood. Want niemand anders dan Louis Neefs die zong dit. Maar hij had een tragisch ongeluk in het jaar 1980 op eerste kerstdag. Hij kwam om samen met zijn vrouw bij een auto-ongeluk. En als je dan dit liedje hoort, dan kun je een klein beetje wel de gedachte erbij halen van... Hij zingt dit eigenlijk nog naar de nabestaanden toe. Je luistert naar het programma Music and Memories hier op Radio Emmeloord. Muziek van Roxette en Fading.

twee grootheden in het programma. Lionel Richie en Diana Ross in Endless Love. Straks de oude alarmschijf, die hebben we ook voor je klaarstaan. Dat is Davy George. Hè? En daar vertel ik zo meteen nog wat meer over. Nu weer een Franstalig chanson in het programma. Joe Dassin en La Chambre d'Elysée.

een beetje op het tune wat gebruikt bij de Eurovisie Songfestivals. De internationale verbindingen. Dat was dus Drivey Deutsche met de alarmschijf uit het jaar 1971. Zijn eerste hit had hij in 1965 met Marmorstein und Eisenbrich. Wat minder bekend is, hij was natuurlijk producer, maar ook songwriter. Hij heeft meegewerkt onder het project van Mr. Walkie Talkie Boogie Woogie Baby. Een hitje uit het jaar 1977. Daar zat hij achter als schrijver, maar hij heeft ook achter de grote hit gezeten van de Italiaanse zanger Pino. Die had namelijk een hele grote hit met Mama Leone. En dat was weer in het jaar 1978. Dus vandaar dat Drivey Deutsche toch wel wat meer hits achter zijn naam zou hebben staan. Maar hij heeft dat allemaal onder andere pseudoniemen uitgebracht. Zo zie je maar weer. Op vele manieren dus actief geweest deze man. Het programma Music.

Uit Vlaanderen komend, de radio's waren dat. En Zico's, na na na. En het lied een stem was dan de presentator uit Vlaanderen, Bart Peters. Hij was de stuwende kracht achter deze groep. Straks Rick Astley voor je. Nat King Cole. Ja, we hebben hier bij Radio Emmeloord natuurlijk een enorm groot archief. Een bepaald gedeelte van dat archief, daar waakt de directeur-eigenaar van dit station, Dick Offringa, over. Daar mag je als medewerker niet altijd komen. Maar we hebben toestemming om deze te draaien van Nat King Cole. En dat is de titel, When You're Smiling. When you're smiling.

heerlijke dansbare muziek uit de jaren 80. Niemand anders dan Rick Astley. Whenever you need somebody. Ja, vrienden. Klein probleempje. We hebben meer muziek uitgezocht dan dat we kunnen draaien. We moeten keuzes gaan maken.

Timberland Moulton sound was dit natuurlijk. Supremes met een baby love. Ik vertelde je al dat we de keuzes hebben moeten maken, want we hebben niet te veel tijd meer over om de mooie plaatjes er voorbij te laten komen. Maar volgende week dan zijn we natuurlijk weer te bluisteren hier bij Radio Emmeloord met het programma Music Memories. De laatste van dit uur is van Fleetwood Mac. Het is volgens mij geen hit geweest, maar wel erg bekend. Getiteld

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord.

vrienden. Even een kopstem erop van Paul de Vinci. Hij was de zanger die dit de hitparades inzong voor de Rupert. De band werd in 1973 opgericht. En uiteindelijk hield het vol tot 1979. Welkom weer bij een uurtje volop hier op Radio Emmeloord. Programma Music Memories. Mijn naam is Mark Botengraven. De tweede in het programma is van Nederlands product Lois Lane. Ja, ook dat draaien we hier natuurlijk bij jouw radiostation. Getiteld My Best Friend.

een heel oud liedje van Jackie Wilson Repeated. Maar er was op een gegeven moment in de jaren 80 zo'n ik weet het merk niet meer, maar die gebruikte dit liedje in de reclame. Ja, en je raadt het al, het werd opnieuw uitgebracht en het werd een gigantische grote hit, vrienden. Radio Emmeloord, programma Music Memories, een uurtje volop. Wat draaien wij? We draaien uit de 60s, de 70s, de 80s. En hier en daar kijken we ook eventjes in de 90s. Dit zijn de Walker Brothers. Ze hadden de hit met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

heerlijke plaat van Simply Red uit het jaar 1997. Ja, er zat inderdaad een sampletje in van de Nederlandse band The Good Man. Ja, Give It Up was de hitsingle daarvan van de heren. En dat werd vriendelijk gebruikt door Simply Red in dit liedje Fairground. En dan betekent dat je daar rechten voor moet betalen. Anders gaat het helemaal fout gaan. Maar... En over Nederlands product gesproken. Dit was een beetje van het begin van de jaren 80 populair was. De formatie Diesel. En dit was volgens mij hun grootste hit als ik het helemaal goed heb. The Sausalito Summer Nights.

dat is dan zo jammer, vrienden. Het is opnieuw ingespeeld, dit. Ja, het was de formatie The Marmalade met een oude hit van de Beatles. En hun hadden daar ook weer een hele grote hit mee. Oude alarm schijf. Je weet dat als je luisteraar bent van dit programma bij Radio Emmeloord, het programma Music Memories, dat we altijd kijken even bij de oude alarmschijf. We zitten in het jaar 1972. Greenfield de Cook hadden de alarmschijf. Het singeltje is niet echt een grote hit geweest. Plek 12 in de top 40. De titel was Where.

In die film wijst hij eerst Olivia Newton-John af. Dat was namelijk Sandy, vrienden. En later had hij dus liefdesverdriet. En toen wilde hij die graag Sandy toch hebben. Ja, deze plaat is in de Verenigde Staten nog steeds razend populair. Daar zijn nog steeds AM-zenders die over het hele land te beluisteren zijn. En dan kan deze plaat niet onderbreken. Want als je op de snelweg zit, op de highway, dan kan je lekker lang van dit liedje genieten.

0: 60s Gold is dit, vrienden van de band The Hurt. Ja, een Paradise Lost. Een klassieke die niet zo vaak meer wordt. Vandaar dat je ook Radio Emmeloord hebt aanstaan. Want wij zoeken dat soort plaatjes ook uit, vrienden. Wat hebben we straks nog? Ja, nog wat 80s en 60s. Ja,
1: vanuit het hart van de Noordoostpolder. Dit is Radio Emmeloord.
0: En allemaal te beluisteren via DAB, via AM en ook streaming audio.

Fab Four en One All Durant en vrienden. Het was even spannend, want hij kwam van een LP af die 50 jaar oud is. Je had op een gegeven moment zo'n periode dat ze de Beatle-liedjes opnieuw uitbrachten. En we kregen een dubbel LP, de rode, dat was de vroegere periode van de Beatles. En de blauwe dubbel LP, een echt LP. En dat was dan wat later hits van de Beatles. En ja, ik was nog jong, ik had niet zoveel zakgeld, ik moest kiezen. Ik koos als eerste toch voor die rode. Ja, daar zaten wat meer plaatjes in waar ik wat meer mee had. Later toen meer zakcentjes heb ik ook nog de blauwe gekocht. Dus ik koester de plaatjes, maar hij klinkt nog goed. Ja. Daar zijn we ook mee bezig, hè? De classic hits. Nog een kwartiertje, dan zit dit uur er ook weer op, vrienden. Maar...

muziek uit de jaren 80, vrienden, was dat. De baby's waren dat every time I think of you. Ja, ik kijk eventjes zo hier in de studio. We zijn nog aan het kijken wat we nog kunnen gaan draaien. En ik druk op een knopje, maar er gebeurt iets niet. Nee, ik druk op het verkeerde knopje, vrienden. Ja, dat komt tussen een draaitafel die achter mij staat. En dan druk je wel eens verkeerd. Maar dat zijn de Moody Blues. En Right By Seesaw.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
3: Cool. That is so cool.
2: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
4: Feel good. Give me that music. Turn it up.
5: You can just identify with it.
6: And I just love listening to it.
7: Rock out and have a great time. It's my station.
8: I love this station.
9: The best country is right here.
10: That's right.
11: We're just living that country life.
12: That's all I listen to.
2: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with Camille.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. Dit nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en Ella Lane.

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met één zus en vier broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze twee keer in de finale van de talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel, dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Plus.
2: This is Luke Combs.
3: I'm Dasha.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Cats waren dat met de Magical Mystery Morning. Goedenavond. Dan zijn we weer met de aflevering Plaatsburger live vanuit Emmeloord. Op deze woensdag 23 september. Het is 7 minuten over 7. En je hoorde eerst Man for Man. If you gotta go, go now. Maar ik zou zeggen, blijf lekker hangen, want we hebben gewoon heerlijke muziek de komende 2 uurtjes hier op Radio Emmeloord. Onder dit vrolijke muziekje heb ik toch wel een droevig bericht. Ik heb afscheid moeten nemen van Banjer, een persoonlijk berichtje van mij. Heel erg treurig, vorige week vrijdag. En Banjer is dus niet meer. Het ging niet meer, het wou niet meer. Zijn hoofd was er niet meer bij. Zijn botten deden zeer, het ging allemaal niet meer. Het was een leidersweg aan het worden en dat wilden we niet. Ja, ik mis hem wel. Elke morgen en dan staat hij op en dan komt hij bij ons. En ja, dat missen we nu wel. Maar we gaan dus mooie plaatjes draaien, waaronder ABBA bijvoorbeeld. Gaan we zo meteen draaien. Sting heb ik erin zitten, ook wel hele mooie natuurlijk. Tom Petty hebben we in de lijst zitten. Paul McCartney. Even kijken, Marvin Gaye, The Lemming hebben we erin zitten. Soft Cell, Johnny Cash. Ach, ze komen alweer voorbij. Deodato, we gaan gelijk beginnen. Hartelijk welkom bij deze aflevering. Nummer, even kijken, nummer, we zitten wel. Nummer 65 alweer, hier op Radio Emmeloord.

naar de Royal Showband. Ze stonden zelfs in het voorprogramma van de Beatles natuurlijk. En deze Hucklepuck was al een hele grote hit natuurlijk, met de charismatische liedzanger Brendan. En dat was in 1965. Zo gaan we zo naar 1977. Maar weer alle kanten op vanavond.

0: Zoutertjes was dat toen de tijd in 77. En deze plaat ook een lekker tegen elkaar aan knallen natuurlijk. Gouden tijden. Gouden tijden ook voor de commercials in die tijden. Mooi van Alfa. De Alfa 2000.
1: Sommige mensen verwarren de nieuwe Alfa Romeo 2000 met een gewone auto. Tot die ze voorbij rijdt met 190 op een bochtige weg. Dan weten ze wat die werkelijk is. Grote klasse. Vraag eens een proefrit. Alfa Romeo 2000.
0: Ja, prachtig, jouw commercials. Ook die komen af en toe, kom je er tegen in dit programma. Of oude nieuwsberichten, je hoort ze af en toe. Maar eerst deze van ABC.

0: Sea natuurlijk. En het was de derde single van hun album, The Lexicon of Love. Volgens mij was dat en, prachtig, The Look of Love. Nummer 12 in de top 40, dat ook nog.
1: Yesterday.
0: Ja, lekker de ouwe. Nino Tempo en April Stevens. Yesterday.

Ja, 1963. Antonio en Carol, Lo Tempio, en Deep Purple, 1963. Wat leuk eigenlijk. Die mooie zangduo uit Amerika. En ze hadden een hele grote hit, dus in 63. De Noorse zinger Claudia Rodgers met Jack in the Box komen hier zo ook even tegen de lijst.

het Songfestival. Verenigd Koninkrijk 1971. Clara Rodgers. En ja, met vrouwen moet je niet als speelgoed behandelen. Natuurlijk, uiteraard niet. Een hele mooie is dit. Van Sting. Fields of Gold. Prachtig nummer dit. Van zijn vierde studioalbum. Uit 1993.

1989 van Tom Petty. Running Down a Dream. En het is half acht geweest. Tijd voor een instrumentale plaat. Nou, deze wel lekker. De Allman Brothers Band. 1969. Extra cover van de Spencer Davis. Don't Want You No More.

opgenomen in New York in 1970 tijdens een sessie voor zijn album Ram. Another Day. En mijn stem lukt niet echt lekker, hè, vind ik. Nee, ik vind het niet lekker klinken. Gaat misschien beter in de loop van de uitzending. Is het Too Limited. Ook een grote hit, 1995 zitten we even in. Nothing Like the Rain. Check it out, y'all. Nothing Like the Rain. Was toen heel succesvol in die jaren. Too Limited.

Ja, Jefferson Airplane, dat kan niet missen. 1970 met Somebody to Love. Samen met White Rabbit, volgens mij. Ja, prachtig deze plaat. En ik heb nu een plaatje. Dat komt van een cd af. En die cd heb ik in de jaren 80 gekocht. Ik had niet eens een cd-speler. Maar ik vond de nummers hierop zo leuk. Ik neem gewoon die cd mee. En die cd-speler die komt vanzelf een keer. En dat is ook gebeurd natuurlijk. En ik heb dus die cd gekocht. Het komt van mijn eerste cd af. Dit nummer Marvin Gaye. Sexual Healing.

Ja, en als het plaatje omdraait, hoort hij de instrumentale versie, volgens mij, ik heb hem goed heb. Goed, prachtig nummer van Marvin Gaye. Hier bij Radio Amloor, daar luister je naar op DHB Plus en online in stereo. En ik heb natuurlijk van die leuke plaatjes die mono zijn, maar die maak ik dan weer prachtig mooi stereo geremasterd. Want dat vind ik toch een stukje mooier klinken natuurlijk. The Animals. Ik oorspronkelijk van de Rhythm and Blues, Benny Animals. It's My Life, 65.

10 weken stonden ze in de top 40 in 1965. We gaan een plaatje voor de Lemming. En de Lemming kennen we natuurlijk van Queen Jaguar uit 1975. Of een andere nummer wat onbekender. Lucifera, ook een prachtige plaat, dat was 1973. We gaan even naar 1974. Father John.

Ja, toch even lekker op de 15e plaats. Lemming. De band wil zich eerst de Lemming noemen. Maar Willem van Kooten raadde daar vast de ouderwets. Maken we gewoon Lemming van. Dat is ook zo geworden natuurlijk. Met hits in 73, 74 en 75. Het eerste uur zit er weer op, beste mensen. Ja, de tijd gaat supersnel. Straks nog een paar mooie platen hoor, in het tweede uur. Na de break gaan we weer verder. Tot straks. En by the way, dit zijn de Sputniks. Gebaseerd op de Shadows, The Avengers, Diane Eddy, Link Ray. En die prachtige pakken, die ruimte pakken.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

Welkom bij het tweede uur. En dit was Mark Almonds met de band Soft Cell en Torch. Hartelijk welkom bij het tweede uur. We gaan lekker doorbunkeren. Hele mooie van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Storybook Children uit 1968. Lekker terug in de tijd. Herinnering ophalen. En ja, wat doen we meer? Ik word elke morgen wakker met muziek. Het is met een plaat. Het is elke keer zo gek, hè?

cover van de Billy Vera en Judy Clay. Die waren dus Sinatra en Hazelwood van een album Happy Together 1969. Ja, deze had ik ook toegezegd, hè, die is duur. Johnny Cash, The Cat's in the Cradle.

one time. Work it up, homie.

Nathan Ansel Collins waren dit, uit 71, ja, van het album 1970-71. En ja, we zijn rechtstreeks vanuit Radio Emmeloord, vanuit Emmeloord uit, uiteraard vanaf de bodem van de Zuiderzee, de voormalige Zuiderzee, 4 meter onder zeeniveau. En al 10 jaar in de lucht. En vroeger varen de zeilschepen, ze worden nog gevonden in de bodem soms. Maar die rode zeilen vind ik wel heel mooi op een zeilschip. Fats Domino.

0: zuinig en overal een plaatsje vindt. Dus precies het juiste.
1: Ja, weet je nog, een Zunderprofiets. Yamaha, Kreidler. Dat was in mijn tijd, in mijn schooltijd. Ja, ja, geweldig. Mijn buurman heeft weer een oude brommer gekwart. Die zie ik af en toe rondrijden. Ja, het komt heel mooi terug, die oude brommers. Dit is Deodato. Nummer 15 notering. Van het album Motion. Uit 84 is een single en hit geworden in 1985. SOS, Fire in the Sky.

dat spotje werd ingesproken door Jan van Veen trouwens, wat je net hoorde. Maar ik had een Yamaha FS1. En er zijn er iets van, we zijn er verkocht. Iets van 6.500 platen zijn er verkocht. Brommers zijn er verkocht. En dan had ik er ook eentje van zo'n paarse. En ik weet nog heel goed, als ik dan naar de klusjes moest, naar de tuin, dus waar ik dan af en toe wat werkte. Dan ging af en toe die bougie op, maakte af en toe geen contact. En dan startte die niet s'morgens vroeg. Dat was wel even vervelend. Maar als je eenmaal weet, dan ga je even eraf en er weer op. En dan deed hij het weer. Maar prachtig. Dit is van Morrison. We gaan goed door met de plaatjes. Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile. 72.

haak over te zwerven en Rex Gildert. Geweldig. En nu snap ik waarom die altijd vrouw aan ze zijn. Hè? Connie Vrobers bijvoorbeeld, Angelé Durand en Vivi Bach. En met, daar zong die vaak heel samen mee natuurlijk. Maar ja, als je onder de maan staat, ja, en je bent verliefd. Ja, wat wil je dan? Dan wil je Denise Williams. Ook een leuke herinnering aan deze plaat, 1981. Je luistert naar Plaatjesbunkeren op deze woensdag 23 september. Het is 20:30.

was in 81, Denise Williams. Eigenlijk werd ze al brak ze door 1978. En die prachtige plaat met Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Dat was de derde plaats. En deze kwam op positie 15 terecht in 81 in die top 40. Ja, het is wel een hot hit dit hoor. Perret was een hele grote hit. Borikito.

Dat was Donovan. En die prachtige hippiebeweging uit die tijd natuurlijk. Er was een doorbraak en er was Sunshine Superman. En hij gebruikte de sitar en de conga bijvoorbeeld in de nummers. En wel heel bijzonder, Mellow Yellow, een plaat die je niet meer vergeet. Music of the 80's. Van 1966 gaan we naar 1984. Paul Young. Kippenvelden, geweldig. Nummer 12.

wat een lekker plaat is, hè? Maar leuk dat die meer dan 4 minuten duurt. Zijn weer wat anders dan Love of the Common People en Come Back and Stay. And Every Time You Go Away. Ik vind dit ook wel geweldig. I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. 1984, een heerlijke waar. Paul Young.

Jimmy Sal hoorde je net. 63. We gaan naar de Nederlandse productie. Patricia Pai. Saturday Nights. Uit 81 dacht ik, hè? Ja, 81. Van de LP Playmate.

Ja, ook leuk om ze weer terug te horen. Patricia Pai, Saturday Night natuurlijk. En het werd geproduceerd door Pim Koopman. En Patricia schreef het samen met John van Katwijk de teksten. Saturday Nights. We gaan naar 77. Dit is Shalimar. Uptown Festival.

lieve luisteraars. Het zit er alweer op. Mijn zendtijd zit er alweer op. Het is bijna 9 uur. En aflevering 65 komt ten einde. Op deze 23 september. Week 39 alweer. Het wordt weer donker. Er komt nog een beetje onweer vanavond. Maar daarna hebben we een weekend met weer prachtig mooi weer. Dus daar gaan we lekker van genieten. Ik heb nog wat klusjes te doen in de tuin. En ik wens jullie een hele fijne avond. Heel graag weer tot volgende week. Woensdagavond hier op Radio Emmeloord. Om 7 uur zijn we er weer live. En heb je een verzoekje voor volgende week? Schrijf even een berichtje op mijn Facebookpagina. Onder de radiopagina. En dan komt dat zeker goed. Ik zeg maar weer bye bye. Zwaai zwaai. Hoi hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederland heeft afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier Yi Leffing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN-algemene vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Vrouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. I know you.